Aida? Ha, nou zo hoor. Hai, rubber. Nou kook me maar. Ik maak er hier in de rubber. Ah!